klok. Is keren kijken tussen wijzer op de klok. Ik maak ding zonder saldo op zijn pin. Je wil spenden, maar dan gaat die hinder minder. Dus waarom doe je als een oentje?